0: 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVROTROS. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Even na 00:30 vannacht was de brand onder controle. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Drie uur. Nieuws.
1: Het Jan Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Ze zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump toestemming voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS. En een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week op rij worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. De Gouden Televisiering 2026 is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-spelserie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur voor haar rol als Emma in Rust en Vreugd. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 4 uur. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor toenmalig burgemeester Erik van Merrienboer reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Het nieuwe voorstel werd met steun van enkele oppositiepartijen nipt aangenomen. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden, dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag op Coming Out Day een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde de afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En de gouden televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Vijf uur. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba om het leven kwam bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat is de voorlopige conclusie van het Openbaar Ministerie op het eiland. De vrouw van 23 zat samen met haar vriend en een bevriende Nederlandse marinier in het voertuig toen het door nog onbekende oorzaak over de kop sloeg. Na het ongeluk betwijfelde haar familie dat zij achter het stuur zat. Uit videobeelden blijkt volgens justitie dat dat wel het geval was. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met de vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt in de VS zelden voor en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming in de Kamer bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog, vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf eerder deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS. En een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming gisteravond bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. Een Rotterdamse vrouw die vorige maand om het leven kwam op Aruba bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen zat zelf achter het stuur. Dat blijkt volgens het OM uit videobeelden. De vrouw van 23 zat met haar vriend en een bevriende marinier in het voertuig toen het over de kop sloeg. Haar familie geloofde niet dat zij achter het stuur zat. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum van maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een urenlang debat. De vorige raad was tegen de komst van een AZC, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college heeft het voorstel aangepast om de sociale veiligheid te verbeteren. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. En de gouden televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Het weer nog, het is bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. Ook in de middag en avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en in het noorden. En het wordt zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie staat nu gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid stemde gisteravond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. De kwestie leidde tot veel discussie in Den Haag. Vooral de SGP had kritiek.
2: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
1: Er volgde een hoofdelijke stemming. 90 Kamerleden stemden voor en 36 tegen het hijsen van de vlag. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste nieuwe docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van de schoolgebouwen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator.
3: Dit is fantastisch. Ik ben ontzettend blij. Ik ben ontzettend trots op het hele team waarmee we dit maken. Al 3 jaar. We zitten geloof ik op 800 afleveringen. Een prijs in je eentje is leuk. Omdat je met je team een prijs kunt vieren, dat is zo vet. Nu is het feest van ons allemaal.
1: De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. In de middag en avond vallen er ook buien. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Piet, de website doet het weer eens niet.
5: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
4: Ah, fijn. Hij doet het weer.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Als je het leuk vindt om naar goede, leuke, vrolijke, maar soms ook vergeten muziek te luisteren. Luister dan
1: elke zaterdag.

0: 8 uur. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een recordaantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Docenten en scholieren dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Volgens initiatiefnemers COC doen er dit jaar 200 scholen meer mee dan vorig jaar. Waarschijnlijk doordat recent uit onderzoek bleek dat de homo-acceptatie is gedaald. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een legerpsychiater livestreamen op internet. De man schoot 17 jaar geleden 13 militairen dood. Het zou de eerste openbare executie in de VS zijn in 90 jaar tijd.
2: It hadn't been since World War II since we've done that. Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public. Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
1: De executie staat gepland op 3 december. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van schoolgebouwen. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met de komst van een AZC. De vorige raad was nog tegen, maar na aanpassingen is het voorstel nipt aangenomen. Het ging daarbij vooral over de sociale veiligheid, zegt de wethouder.
3: We gaan aan de slag met de opvang van 200 vluchtelingen, 200 mensen. Maar de 170 mensen van Driewegen, de mensen van de omliggende wijken, daar ben ik ook wethouder van. Dus ik ga echt aan de slag.
1: Terneuzen gaat maximaal 200 asielzoekers opvangen. Het weer vanuit het westen trekt een flink regengebied over het land. Ook vanmiddag en in de avond vallen er geregeld buien. Vooral in het westen en noorden. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Okay, bye.

0: adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. 9 uur. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn twee controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de man op de controleur schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. Op meer dan 3000 scholen is het vandaag Paarse Vrijdag. Leerlingen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Zoals deze docent in Franeker.
2: Als jij je niet fijn en veilig voelt op school, kom je niet tot leren. En we vinden dat er voor elke leerling een veilige plek op school moet zijn. En bewustwording is daar een onderdeel van. En Paarse Vrijdag is daar een heel groot onderdeel van.
1: Niet eerder deden zoveel scholen eraan mee. Belangenorganisatie en initiatiefnemer COC denkt dat dat komt door het recente onderzoek naar de teruglopende homo-acceptatie onder jongeren. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven op lange termijn problemen bestaan. Het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod. Mensen die nog vuurwerk hebben liggen kunnen dat vandaag anoniem en zonder boete inleveren. In Hoorn staat een inzamelbus en de burgemeester hoopt dat veel mensen langskomen.
3: Elk vuurwerk wat natuurlijk gewoon blijft liggen, sowieso elk jaar, is een gevaar voor de veiligheid. En je staat er zelfs versteld van waar het dan vaak ligt. In garage, box, op zolders, soms onder een bed. En dat is buitengewoon gevaarlijk.
1: Afgelopen weken zijn al duizenden kilo's naar inzamelpunten in het hele land gebracht. Het weer bewolkt en buien. Vanmiddag wordt het in het zuiden vaker droog. Door een flinke zuidwestenwind zijn er aan de kust windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Decoquet van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoquet van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
5: Piet, de website doet het weer eens niet.
6: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
5: Ah, fijn. Hij doet het weer.
7: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlog Radio. Met nu non-stop.

0: Ben jij op vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega velo ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes, het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
1: Daar moet je natuurlijk bij zijn.
2: Donde está el hombre? Con fuego en la...

Hoe wordt het nog beter? Zou het nu niet weten? Was dit het waard? Zou ik gaan vechten?

0: 10 uur. Nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst is het een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten. Ook zou hij banden hebben met een bende. Volgens burgemeester Mamdani zat er bij de man ook een kind in de auto. Hij noemt het een onaanvaardbare en zeer ernstige situatie. Mamdani zegt dat hij president Trump gaat bellen en gaat eisen dat alle acties van ICE in New York worden gestaakt. Ook inwoners zijn boos en protesteren. Bij beschietingen van ICE in de VS zijn al 11 mensen overleden. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de mannen op de controleurs schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven er op lange termijn problemen ontstaan. Op de A1 is vannacht een man uit een brandende auto gered. Tussen Badmen en Deventer was een bestelbus achterop een vrachtwagen gereden en daarna in brand gevlogen. De bestuurder van de bus zat bekneld en kon niet zelf uit het voertuig komen. Mensen die toevallig langsreden redden hem en voorkwamen zo dat de man levend zou verbranden, meldt RTV Oost. Dan het weer, bewolking en vanuit het westen regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, wel meer zon dan. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Abrans bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in A&B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abramsbouwmaterialen.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: DecoKe van de Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKe van de Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: 11 uur. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het verhaal van verzetsheld Willem Wilbrink over zijn tijd in het concentratiekamp Dachau blijkt niet te kloppen, zeggen historici. De 99-jarige Wilbrink zou nooit in dat kamp hebben gezeten. Volgens historici zijn er geen bewijzen. Zo is er geen documentatie over zijn opsluiting, terwijl in Dachau alles nauwkeurig werd bijgehouden. Het Nederlandse Dachau-comité weet sinds 2 jaar dat het verhaal niet klopt, maar heeft dat niet naar buiten gebracht. De voorzitter zegt dat een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kan vertroebelen en dat Wilbrink daardoor echt denkt dat hij in Dachau heeft vastgezeten. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 ingehuurde medewerkers die mogelijk hebben gefraudeerd. Ze hielpen slachtoffers van het toeslagenschandaal met het opnieuw opbouwen van hun leven. Als daarvoor spullen moesten worden gekocht, gebruikten ze een creditcard van de gemeente. Mogelijk hebben de 2 ook spullen voor zichzelf gekocht, zegt de wethouder tegen Omroep Rijnmond. Naar de 3 andere medewerkers loopt nog een onderzoek en zij staan op non-actief. Burgemeester Mamdani van New York wil dat president Trump de immigratiedienst ICE terugtrekt uit die stad. Mamdani vindt het onaanvaardbaar dat er opnieuw op iemand is geschoten. Een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten raakte gewond. De man, die mogelijk lid is van een bende, zat in de auto met een kind van 5. Op de A1 hebben voorbijgangers vannacht een man uit een brandende bestelbus gered. De man was tussen Badmen en Deventer op een vrachtwagen gereden en raakte bekneld. Hij kon zelf niet meer uit die brandende auto komen. De man is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, bewolkt en veel regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig weer, maar wel meer zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
4: Papa, De Hilverbode.
3: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week. Jouw break in de week. Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi Je Haar Los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Vloradio.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: 12 uur. Nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen op Robben-eiland bij, zoals Nelson Mandela. En later werd ze de eerste zwarte vrouwelijke rechter bij het Hoge Rechtshof in Zuid-Afrika. Oud-premier Schoof heeft zich uitgesproken over het beleid van president Trump. Hij zegt dat vanaf het moment dat Trump herkozen was in de VS het Amerikaanse beleid rond Oekraïne niet meer te volgen was. Schoof zegt dat in de podcast De Atlantische Blik. De plannen van de Europese bondgenoten kwamen maar moeizaam vooruit, omdat de VS zich steeds op het laatste moment terugtrok. Volgens Schoof heeft de wisseling van de wacht veel impact gehad. Poetin en Trump voerden volgens hem een dans uit die voor heel Europa moeilijk te volgen was. Historici zeggen dat het verhaal van de verzetsheld Willem Wilbrink niet helemaal klopt. Hij zou niet in het concentratiekamp Dachau hebben gezeten. In dat kamp werd alles nauwkeurig bijgehouden, maar Wilbrink kwam er niet in voor. De voorzitter van het Nederlandse Dachau-comité zegt dat door een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kunnen vertroebelen. De gemeente Rotterdam vermoedt dat twee ingehuurde medewerkers hebben gefraudeerd met geld voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Mogelijk hebben ze met het geld van de gemeente spullen voor zichzelf gekocht. Dan het weer, bewolking en veel buien, vooral in het noorden en westen. Aan de kust een krachtige wind, het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Morgen buien, maar ook zon, het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website
1: henkwaars.nl.
3: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
1: Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website
1: henkwaars.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: jouw Hilvarenbeek, jouw hit.
1: Maar ik hou van je, schat. En ik heb altijd van je gehouden.

0: Frans bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Op standdakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
1: 1 uur. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brussel is een staking van vakbonden uitgedraaid op rellen. Dat gebeurde toen honderden gemaskerde jongeren zich tussen de betogers mengden. In de buurt van het Centraal Station zijn straten geblokkeerd en wordt de politie bekogeld met vuurwerk, stenen en flessen. De politie probeert de jongeren met traangas en een waterkanon uit elkaar te drijven. De vakbonden demonstreren vanwege de bezuinigingsplannen van de regering. Demonstranten zijn bang dat dat ten koste gaat van lonen en sociale zekerheid. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen bij op Robbeneiland, zoals Nelson Mandela. In Madrid hebben zo'n 20.000 mensen de vrouw van 87 herdacht die het gezicht werd van de grote woonprotesten in Spanje. Mari Carmen Abascal overleed woensdag. Sinds ze 2 weken geleden op een brancard uit haar huis werd gezet, lag ze in het ziekenhuis vanwege angst en stress, waar ze overleed. De demonstranten trokken met kaarsen, bloemen en kaarten naar het huis waar Mari Carmen bijna haar hele leven woonde. Oud-premier Schoof heeft gezegd dat het Oekraïne-beleid van president Trump niet te volgen was. Iedere keer als Europese bondgenoten vooruit probeerden te komen, trok de VS zich op het laatste moment terug, zegt hij. Dan het weer, bewolking en veel buien. Het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 2 uur. Nieuws. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Eerder was al bekendgemaakt dat 2 vrouwen uit Marokko en Algerije waren omgekomen. Deze week is Saoedi-Arabië vaker bestookt door de Houthis. Het gebeurde nadat het regeringsleger van Jemen, dat gesteund wordt door Saoedi-Arabië, grondgebied had heroverd op de Houthis. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat al sinds augustus niet meer. Woensdag rijden in een groot deel van het land geen bussen. Medewerkers van het streekvervoer leggen het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden de bussen wel. Niet alleen de chauffeurs staken, maar ook medewerkers die op kantoor werken. De vakbonden CNV en FNV vinden dat de voorstellen van de werkgevers een verslechtering zijn. De bonden willen dat de lonen met 9,5% stijgen en dat chauffeurs sneller een vast contract krijgen. Dan het weer, bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Vanavond is het wisselvallig. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlogradio. Met nu non-stop.

0: op vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega velo ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: Drie uur. Nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Ook 2 vrouwen uit Marokko en Algerije kwamen om het leven. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat sinds augustus al niet meer. Alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand verdwenen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Maar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. In totaal namen de dieven 4 schilderijen uit het Musée Renoir mee. De waarde van die werken ligt rond de 9 miljoen euro in totaal. De inbrekers wisten binnen 3 minuten binnen te komen, de doeken te stelen en ongezien weg te komen. 2 dieven lieten tijdens hun vlucht 2 schilderijen achter in de tuin van het museum. En woensdag hield de Franse politie 6 verdachten aan vanwege de diefstal. Een jongen van 13 die vorige maand het veld opkwam bij de interland tussen Nederland en Duitsland, vorige maand krijgt van de KNVB een landelijk stadionverbod van 5 jaar. En ook krijgt hij een boete van 100 euro. Dan het weer bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit is het. Dit was het NOS Journaal.
2: Piet, de website doet het weer eens niet.
3: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
2: Ah, fijn. Hij doet het weer.
4: Hier hoor je de enige echte radio bingo. Elke zondag in november. Kijk voor alle info en loten op deradiobingo.nl. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. 4 uur. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Ter Apel hebben afgelopen nacht opnieuw mensen buiten geslapen. 20 mensen lagen buiten op het gras in de regen omdat er te weinig opvangplekken zijn. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland en het Rode Kruis zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. 3 ontslagen medewerkers van OpenAI waarschuwen het bedrijf in een brief voor een angstcultuur. Die brief hebben ze ook op sociale media gezet. De 3 denken dat ze zijn ontslagen omdat ze kritiek hadden op de veiligheid van AI-modellen. Ze zijn bang dat andere medewerkers nu niks meer durven te zeggen. Bij de landelijke vuurwerkinleveractie is ruim 7600 kilo vuurwerk ingeleverd. Mensen konden de afgelopen weken vuurwerk dat ze nog thuis hadden liggen anoniem en zonder boete inleveren. Dat kon steeds in een andere plaats. Het afsteken, bezitten en kopen van zwaarder consumentenvuurwerk is sinds augustus verboden. Vandaag was de laatste dag van de campagne. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid was de actie vooral bedoeld om mensen te informeren over het vuurwerkverbod. Uit een bekend Italiaans wijnhuis in Toscane zijn zaterdag zo'n 30.000 flessen wijn gestolen. Het is mogelijk een van de grootste wijndiefstallen uit de Italiaanse geschiedenis. 7 gemaskerde mannen braken in bij het distributiecentrum van het wijnhuis en hebben 2 vrachtwagens volgeladen. De totale waarde wordt geschat op 5 miljoen euro. Volgens een Italiaanse krant waren de dieven goed voorbereid. Zo werden bewakingscamera's en het alarmsysteem uitgeschakeld. En alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand werden gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Maar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. Dan het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Morgen veel regen en wind, maar ook af en toe zon. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
3: Papa, De Hilverbode.
2: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Vijf uur. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat de VS het strafhof wil afsnijden van middelen en transacties, zodat het zijn werk niet meer kan doen. Hij spreekt van een schurkachtig hof. President Trump heeft een hekel aan het ICC en hij dreigde al met strafmaatregelen, onder meer vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Eerder legde de VS sancties op aan individuele aanklagers en rechters. Welke sancties nu worden opgelegd is nog niet bekend. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De vuurwerkinleveractie heeft meer dan 7600 kilo opgeleverd. Vandaag was de laatste dag van de actie. Mensen die nog vuurwerk thuis hadden liggen konden dat de afgelopen weken gratis en anoniem wegbrengen. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Na vandaag is de boete voor het hebben van vuurwerk minimaal 100 euro. Bij een wijnhuis in Toscane is een van de grootste wijndiefstallen in Italië ooit gepleegd. 7 gemaskerde mannen braken in en namen zo'n 30.000 flessen mee. Dat waren 2 vrachtwagens vol. De wijn was in totaal zo'n 5 miljoen euro waard. Het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen regen en veel wind, maar af en toe ook zon. Het wordt dan een graad of 14. Dit was het NOS-journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
4: Papa, de Hilverbode.
3: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
1: Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: verder ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega verlol ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: 6 uur. Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De aangekondigde nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zullen het hof ernstig raken. Dat zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken na de aankondiging vanuit Washington. Nederland en 7 andere landen hebben een verklaring uitgegeven. Maandag is er overleg op initiatief van België. De Amerikaanse regering wil het strafhof afgesnijden van middelen en transacties. De sancties gaan over een half jaar in. Minister Berendsen wil proberen met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De Belgische politie heeft in Brussel zeker 21 mensen aangehouden vanwege rellen bij een stakingsactie van de vakbonden. 13 van hen zijn minderjarig. De vakbonden protesteerden tegen de bezuinigingen van de regering. Ze denken dat die ten koste gaan van lonen en de sociale zekerheid. Honderden jongeren mengden zich in die demonstratie. Ze gooiden met stenen en flessen naar agenten en staken vuurwerk af. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het wegvangen van Amerikaanse rivierkreeften. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen in meren, kanalen en sloten verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer: vanavond trekken buien over het land met kans op onweer. Aan de kust waait het hard. Vannacht opklaringen en buien bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Decoké van de Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoké van de Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilvarstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorlen.
1: Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
4: Het is weer vrijdagavond.
5: Het is weer vrijdagavond.
4: Nooit eerder ging je zo vrolijk het weekend in. Met de beste hits die voor je klaarstaan, is dit weer een nieuw uur. Weekend Vibes op Flow Radio. Here we go.

0: En met het Magic Trio zijn we begonnen aan deze afwasvibes van vrijdag 9 oktober 2026. Een hele goede avond. Wij zijn er dit keer weer eens per jaar. Ja, eens per jaar, dan is het zover. Dan hebben we de afwasvibes. En dan zult u denken van, hoe kom je nou aan afwasvibes? Waar komt dat vandaan? We hebben een aantal specials in het jaar. Dat zijn de foute vibes, bijvoorbeeld. Waarin we lekker de foute muziek opzoeken. We hebben de summer vibes. Waarin we de lekkere zomerse plaatjes tevoorschijn halen. We hebben zelfs een hele 90s maand. In januari is het weer zover. Dan gaan we back to the 90s met weekend vibes. Maar één keer per jaar, dan gaan we terug naar de tijd van wie doet de afwas vandaag. En daarvoor een speciale gast in huis vandaag weer. Op Rex. Hi, nou eens, goedenavond.
1: Goedenavond, Jurgen.
0: Ja, wat leuk dat je er weer bent.
1: Ja, zeker. Ik heb er weer een jaar naar gekeken. Ik heb er weer zin in.
0: Ja, tof. Ja. Ja, jij was met mij samen het laatste team van Wie doet de afwas vandaag.
1: Ja, klopt, ja.
0: In die tijd. Inmiddels zijn we denk ik ongeveer 20 jaar geleden gestopt. Met dat programma.
1: Ja, 20 jaar geleden en 40 kilo, denk ik. Er is wel iets veranderd, ja. Niet?
0: Okay. Ja, oké. Goed, daar wil ik ook even niet over meepraten. Ja, bij mij zitten er ook een aantal meer, denk ik, aanwezig.
1: Nou, twee voor jou en de andere voor mij dan.
0: En datzelfde geldt aan de andere kant ook wel een klein beetje. Want namens Weekend Vibes op links, Rens Schapendonk. Goedenavond.
2: Ja, goedenavond. Goedenavond.
0: Ja, goedenavond, Rens. Ja, nee, een klein beetje erbij sinds we begonnen zijn eigenlijk met dit programma. Is natuurlijk... We hebben allemaal een paar kilootjes mee.
2: Ja, nou ja, jij zei twee. Zet er bij mij maar een nul achter. Het is echt wel fors... Maar dat maakt niet uit. Ja, dat komt door die stroopwafels van Nick. Hè. Dat altijd door die. Maar het is toch wel leuk om jou op rechts te zien, Jurgen, in plaats van Nick. Ja, nu de grote baas zo weg is. Mm-hmm. Ja,
0: nu
2: toch
0: de grote
2: leuk.
0: Baas weg is. Dan mogen we even zelf spelen.
2: Nou kunnen we los, hè?
0: Ja, inderdaad. Ja. Daarom. Dus we doen het op deze show dat Nick weg is op vakantie. Waarschijnlijk heeft hij oortjes in, denk ik zo. En zit hij daar, als het goed is, nu ergens in Groningen naar ons te luisteren.
2: Oh.
0: En dan hopen we dat we zijn goedkeuring gaan kunnen wegdragen.
2: Hebben ze daar internet dan? Dat,
0: In Groningen?
2: Ja.
0: Ja, ik weet het niet. Oh. Ik weet niet of dat er nog... met alle aardbevingen en sowieso eigenlijk nog werkt naar zo allemaal. Ik heb geen flauw idee. Hey, we gaan gewoon beginnen, want we hebben heel veel klaarstaan. En natuurlijk, zoals we gebruikelijk zijn bij Weekend Vibes, we hebben het opmerkelijk nieuws. De weekendpoll, die staat nog open. De geschiedenisfeitjes, de weekendroulette en natuurlijk heel veel muziek. En in de goede trend van Wie doet de afwas vandaag is die eigenlijk voornamelijk uit het Nederlandstalig taalgebied afkomstig. Zal ik het dan maar even zo zeggen.
2: Kijk.
0: Dan noem ik het wat breder, want we hebben Vlaamse platen, we hebben een Zuid-Afrikaanse plaat er tussenin zitten.
2: Oeh.
0: Dus we hebben van alles klaarstaan.
2: Leuk.
0: Zijn jullie klaar voor?
2: Zeker.
0: Nou, dan gaan we beginnen.
3: Vrijdag!

0: and all.
1: Ja, en ook deze 9 oktober bij onze Afwas Vibes hebben we een weekendpoll openstaan. Vandaag gaan wij naar Vlaanderen, naar Pommelien Thijs. Dat is de winnaar van de weekendpoll, dat weet ik alvast, zeker. Maar welke is het dan? Welke zal het dan gaan zijn? Ja, is het plaatje 1, ik moet gaan? Of is het plaatje 2, erop of eronder? Welke zou je kiezen? Welke zou jij kiezen?
2: Ik heb gekozen voor plaatje nummer 1.
1: Heb je al gekozen?
2: Ja, ik heb al gekozen. Ja, zeker weten.
3: Ja, ik heb het net voor de eerste keer gehoord. Ik heb het net ingevuld. Plaatje 1. Krijg je meteen kippenvel van.
1: Ja.
3: Echt topnummer.
1: Ik vind het allebei heel erg goede platen. Dus ik kon niet kiezen. Dus die keuze is aan jou.
2: Je hebt voor C gekozen.
1: Maak de keuze nog. Tot 7:30 heb je de mogelijkheid. Dan staan ze nog open. Via Instagram kun je kiezen. Weekend Vibes, Flow Radio. Of app naar 505-6030. 013-505-6030. Via de WhatsApp natuurlijk. Welke waren dat ook alweer?

0: samen met ons je weekend in. Weekend Vibes. Het allerleukste programma van Flow Radio.
1: Ik sta hier te barsten van de kou.

0: En dat was vanuit 1986. Dam Diddledam van Dick van Altena. En daarmee zijn we weer terug in 2026 aangekomen. En staan hier naast mij zowel op links als op rechts twee sidekicks die mij ondersteunen gelukkig bij deze uitzending vandaag bij de Afwas Vibes van 9 oktober 2026. Hein, jij komt natuurlijk namens wie doet de afwas, ja. Zeg ik al. Ja. Dat maakten we vroeger hier zo op de zender. Wat was jouw favoriete liedje, zeg maar,
1: in die tijd?
0: Of wat was jouw favoriete muziek? Had jij bepaalde artiesten die jij toen de tijd eigenlijk het liefste draaide?
1: Nee, eigenlijk was ik wel heel divers. Maar ik vond de Piraatplaat, dat vond ik wel echt gewoon grappig en leuk. Maar ja, volgens mij heb ik het er vorige keer ook al over gehad. We hadden natuurlijk hier het toilet. En daar stond helemaal vol met van die hele mooie zwarte LP's.
0: Ja.
1: En wat wij dan gingen doen tussen twee platen door, dan gingen we met z'n tweeën naar het toilet toe om een plaatje uit te zoeken. En dan gingen we er altijd draaien.
0: Ja, dat klopt.
1: En ik vond dat wel leuk. En sterker nog, in mei was ik jarig geweest. En ik heb een heel mooi verjaardagscadeau gekregen.
0: Ja?
1: Een platenspeler.
0: Echt waar?
1: Ja, dus wat doe ik nu thuis? Plaatjes draaien.
0: Ja. Heb je ook nog een hele grote collectie thuis?
1: Zes platen.
0: Oh,
1: nee, zo groot is hij niet. Nee, echt niet. Maar ik heb me voorgenomen, ik ga gewoon elk jaar gewoon maak ik iets speciaals van. En elk jaar doe ik er een plaatje bij. Dus ik ga niet meteen naar een markt toe of een braderie en ik koop daar in één keer 10, 20 platen. Nee, zeker niet.
0: Ja, ja.
1: Elk jaar gewoon één plaatje. Dan blijft het ook speciaal.
0: Ik weet nog wel eens dat ik in die tijd, dat ik bijvoorbeeld in Goorlen had je van de Mill Hill, de Wereldmarkt.
1: Ja.
0: He, dus één keer per jaar had je zo'n grote markt. En daarin kwamen dan... kon je van alles kopen.
1: Mm-hmm.
0: Allerlei rotzooi voornamelijk ook. Maar er was ook een hele grote collectie met muziek. En daar heb ik ook nog...
1: Vintage.
0: Vintage. Ja, zeker. Daar ben ik nog regelmatig door die muziekbakken heen gegaan, hoor. En ik heb ook nog op zolder wel een aantal platen staan.
1: Heb je ook een platenspeler?
0: Ik heb nog wel een platenspeler. Die zit alleen niet aangesloten op het moment.
1: Dus ik kan je adviseren, nog eens een keer, doe dat maar. Alleen een nadeel is, ik heb ook kinderen net als jij. En eentje is er dan is wat jonger en dan wat ouder. Hè, 15 en 17.
0: Ja.
1: En zei ze, waar staan die 100 nummers op? Ik zeg, het is wel de top 100, maar na een half uurtje moet je hem echt omdraaien, hoor.
0: Het is de selectie uit de top 100.
1: Het is de selectie
0: zijn de beste 13.
1: Ja, die snap
0: ik. De beste 13.
2: Moest je hem dan omdraaien?
1: Dan moet je hem omdraaien. Je hebt een A- en een B-kant.
0: Ja, zo'n grote grammofoon. Ja, Rens is natuurlijk nog uit de tijd van alleen maar de MP3's, denk ik.
2: Echt zo'n grote zwarte plaat bedoel je?
0: Zo'n grote zwarte plaat.
2: Ja. Nou, mijn oma en opa hadden nog echt zo'n authentieke... voor kerstliedjes deden wij dat altijd opzetten. Dat
0: was... Ja, moest slingeren?
2: Nee, dat ging dan nog wel automatisch. Maar voor kerst zetten wij dan altijd plaatjes op met kerstliedjes.
0: Mm-hmm.
2: Maar inderdaad moest je hem ook omdraaien. Maar ik wist niet dat ook met de top 100 dan A en B kant was.
0: Ja, nou, je hebt inderdaad gewoon een vinylplaat. Nou goed, wat kan erop? Denk ik een half uur aan muziek of zo aan één kant. Zeg maar, dus als je inderdaad naar dat soort platen wilde toegaan. Dan moest je hem omdraaien halverwege.
2: Zo.
0: Ja, dan moest je echt...
1: Ik vind dat geweldig. En ik heb nou wel eentje. Want Snollebolletjes heeft bijvoorbeeld ook een LP.
0: Ja, het is best wel. Het is best weer in. Hè?
1: En Suzanne en Freek heb ik thuis. Ja. En ik heb Raccoon heb ik thuis. En dat zijn allemaal van die platen. Van die artiesten die tegenwoordig. Uit Tilburg, Guus Meeuwis. Allemaal artiesten die tegenwoordig weer nieuwe LP's maken. Alleen vroeger was het standaard zwart. En ik heb een blauwe. En ik heb een gele. En ik heb een roze.
0: Dat doen ze wel.
1: Alle soorten kleuren heb ik op dit moment.
0: Dat doen ze wel tegenwoordig heel veel.
1: Echt mooi, hoor.
0: Ja, het vinyl wordt in allerlei kleurtjes geperst weer.
1: Ja.
0: Ja, mijn zoon dus, die is ook weer inderdaad van de platen. Maar ook gewoon omdat daar zo'n mooie albumhoes bij zit.
1: Juist.
0: Weet je wel, je hebt echt zo'n stuk aan kunstwerk eigenlijk tegenwoordig.
1: Ja, dat is
0: wat je gewoon, wat je gewoon op kan hangen. En waar je gewoon heel je muur mee vol kan hangen.
1: Ja. Het komt helemaal weer in.
0: Ja.
1: Het is echt weer helemaal terug.
2: Ja, dus dat sowieso meer met vintage dingen nu. Dat zoveel inkomt weer.
0: Ja. Het is ook echt leuk. Het geeft ook echt zo'n nostalgische klank, vind ik.
1: En er zijn gewoon nummers die je nu luistert van je LP of via natuurlijk de bekende streamingdiensten.
0: Uh-huh.
1: Dan moet ik toch zeggen, dat kraakje, daar zijn nummers bij. Daar hoort dat gewoon in te zitten.
2: Ja.
1: En je kunt er tientallen opnoemen.
0: Uh-huh.
1: Maar ik vind onder andere Danny Vera.
0: Ja.
1: Ja, ik vind dat kraakje.
0: Daar mag het zeer.
1: En zeker met zijn stem. Ik vind dat heel mooi om te horen.
0: Ja, absoluut waar. Maar ja, natuurlijk, de moderne muziek die is er ook gewoon om lekker te gaan draaien. Wij hebben ook weer heel veel muziek klaarstaan. Ik heb er ook heel veel van nu in de playlist gezet van dit jaar, van vorig jaar. Waar af en toe duiken we terug echt in het verleden. Dat komt zo meteen. Maar normaal gesproken zouden we rond deze tijd ook eventjes gaan kijken naar de tip en de top update. Oftewel, welke platen zijn nieuw in de hitparades binnengekomen. En onze baas, of onze Boas. Ja, ik weet niet precies wat hij nou appte. Ken jij Boas overigens? Ja.
2: Nee.
0: Onze baas die stuurde al van, ik wil graag nog deze nieuwe plaat. We kennen deze artiest eigenlijk voornamelijk ook van de Dromedans. Dat is wel een tijdje geleden, maar hij heeft ook een nieuwe plaat uitgebracht. Dit is Vincent met de Niks aan de Handdag.

0: Weekendpool.
1: Ja, de weekendpool die staat nog open. De weekendpool van 9 oktober 2026. En de weekendpool die gaat sowieso naar Vlaanderen, naar Pommelien, Thijs. Maar welke gaat het worden? Is het plaatje 1, ik moet gaan? Of is het plaatje 2, erop of eronder? Die keuze is aan jou. Dat kun je doen via onze Instagram. Ga naar de stories. Klik op @weekendvibesflowradio.nl. En ga daar kijken, stemmen. Kies plaatje 1 of plaatje 2. Of veel makkelijker is het nog om gewoon te appen. Via WhatsApp kun je ons in de studio appen op 013-505-6030. En app dan de tekst plaatje 1 of plaatje 2 naar de studio. Dus WhatsApp 013-505-6030, plaatje 1 of plaatje 2. En dan telt hij nog mee. Je kan nog een klein uurtje stemmen. Tot 7:30 staan de lijnen open. En dan gaan we alles bij elkaar tellen om te kijken wat de winnaar is geworden. En welke waren de keuzes? Nou, deze.
0: Plaatje

0: Ja, en ik vond dat Henk Wijngaard toch niet kon ontbreken in deze afwasvibes. Hoe gaat het met Henk Wijngaard? Want je zei het net.
1: Ik weet het eigenlijk niet.
0: Nee?
1: Nee, hij heeft moet het echt gaan opzoeken.
0: Ja, hij heeft, als ik het goed heb, in het ziekenhuis gelegen.
1: Nou, dat heb je goed.
0: Ja, dat toch wel.
1: Dus ja, ik hoop dat het
0: inmiddels, alweer een beetje beter met hem gaat. Hij heeft natuurlijk heel veel muziek gemaakt in de afgelopen jaren, hè?
1: Ontelbaar. Maar weet je wat het is? Volgens mij zou hij op kermis komen in Middelbeers.
0: Ja.
1: Op zaterdag.
0: Ja.
1: En mijn zoon is daar ook naartoe geweest. Dus ik hield het een beetje in de gaten. En toen volgens mij op vrijdag is het optreden geannuleerd. Ja, dus het is nog redelijk recent. Maar hoe het precies zit.
0: Oké.
1: En ik heb, ik heb niks paraat om eventjes te zeggen van Henk, hoe gaat het ermee?
0: Heb je al iets opgezocht ondertussen over hoe het met Henk Wijngaard gaat inmiddels? Ja, ik was aan het zoeken, want ik wilde per se iets van Henk Wijngaard draaien vandaag. Er zijn natuurlijk een aantal die heel erg bekend zijn.
1: Met de vlam in de pijp, noem ze maar op.
0: Ja, met de vlam in de pijp.
1: Kilometervreters.
0: De 100 de varkens naar Beirut.
1: Ja.
0: Vond ik ook wel een heel bijzondere. Er zijn er ontelbaar veel. Maar deze had ik eigenlijk nog niet echt vaker gehoord. Deze was voor mij onbekend. Deze kleuter langs de autobaan. Ken jij hem?
1: Nee, zeg me niet veel. Nee, maar, nee, ik vind als ik dan een beetje zo de titel lees, dan doe ik een beetje aan Gerard de Vries drinken. Met spelkaarten. Gaat ook over een kind wat langs de autobaan zit en via een bakkie, dat MC vroeger, contact ging zoeken met vrachtwagenchauffeurs. Dus het doet wel een beetje een link. Het is ook een beetje dezelfde periode, als ik het goed heb.
0: Ja, ja.
1: Daar moet ik wel aan denken.
0: Ja, deze is eind jaren 80, hè, 1989 kwam deze plaat vandaan. Ja, die man heeft zoveel gedaan de afgelopen jaren.
2: Het gaat weer goed met hem.
0: Oh, gelukkig.
2: Ja, hij heeft augustus 2026 een hartoperatie gehad.
0: Mm-hmm.
2: En die was geslaagd. En hij is eigenlijk ook in augustus weer ontslagen uit het ziekenhuis.
0: Dus, dat is goed om te horen.
2: Ja.
0: Hey, en wat ik ook laatst hoorde over Henk Wijngaard. Hij heeft vroeger opgetreden vanuit zijn eigen vrachtwagen. Ja.
2: Leuk.
0: En had die vrachtwagen zo met zo'n mooi bakkie erachter, zeg maar. En daar stond natuurlijk ook groot Henk Wijngaard. Die is op een gegeven moment ooit weggedaan. Hè, wat precies het verhaal erachter is, dat weet ik niet meer. Maar er was een fan en die had dat ding ergens gevonden. Die vrachtwagen. Weet je dat?
1: Nee, geen idee. Nee.
0: Die heeft die vrachtwagen gevonden. Die is weer opgeknapt, die vrachtwagen. En die hebben ze hem eigenlijk als het ware cadeau gedaan om weer mee te gaan optreden.
1: Dat zijn nou de mooiste cadeaus.
0: Hoe mooi is dat? Dat je fanbase zo'n hart voor je heeft, zeg maar. Geweldig, toch?
1: Ja, super.
2: Zeker.
0: Die fanbase die denken, het is mijn favoriet. En dat is deze ook, van Raymond Hermans.

0: En de blaasjes, ik dacht, ja, het is eindelijk begonnen. In plaats van 30 graden op de dinsdag, zeg maar.
1: Ben jij zo'n heel herfstpersoon?
0: Ah, ik heb al, ik dacht, het is herfst, dus ik heb een herfstbokje achterover getikt. dan begint het, hè. Ja. Maar ja, blijft het ook herfst? Mm-hmm. Dat is dan ook de vraag, ja, natuurlijk.
1: Zeker. Wat gaat het doen?
0: Nou, in ieder geval, vanavond blijft het ongeveer dezelfde temperatuur. 12 tot 14 graden in het oosten. En het zuidoosten 16 tot 18 graden. Vannacht dieper. In de avond wordt het iets warmer met 14 tot 17 graden. En neemt de kans op stevige buien, onweer en flinke regenval toe. Vannacht blijft het wisselvallig dus met buien. En koelt het uiteindelijk verder af naar 9 tot 12 graden.
1: Dan hoef ik er gelukkig vannacht niet heel veel uit.
0: Nee.
1: Dus dat zal meevallen.
0: De dag begint zaterdag met buien, vooral in het noorden. Terwijl er tussendoor ook ruimte is voor de zon. In het zuidoosten blijft het aanvankelijk nog droog. In de middag wisselen stapelwolken, zonnige perioden en buien elkaar af. Het wordt 14 tot 15 graden, maar tijdens buien voelt het kouder aan.
1: Ja, ik zat even met die buien in het noorden. Moet ik even aan iemand denken.
0: Oh, groetjes daar, Hennik.
2: Ja, maak even een mooie foto van buiten.
0: Ja. In de avond vallen opnieuw buien, vooral in het noorden. Vannacht wordt het 7 tot 9 graden op de zaterdag in het binnenland en 10 tot 13 graden aan de kust. Op de zondag is er een afwisseling van stapelwolken en zonnige perioden. In de ochtend vallen vooral in het midden en het noorden buien. In het zuiden blijft het eerst droog, maar ook daar neemt later de kans op buien toe. De temperatuur komt uit op 13 tot 15 graden. In de avond neemt de kans op buien af en wordt het op steeds meer plaatsen droog. In de nacht naar maandag klaart het op en daalt de temperatuur naar 6 tot 8 graden in het binnenland. En wat het na maandag doet, na zondag doet, hoor je in uurtje 3.
1: Juist, zometeen. Dan rond 8:45, dan hoor je de rest van de week. Dankjewel, Rens.
0: Geen probleem.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Ja, en we gaan alweer afscheid nemen van Volendam. Want we zijn al bijna aan het eind van uurtje 1 al gekomen. Dus ik moet een beetje opschieten, want anders kom ik met mijn plaatjes niet meer uit.
1: Dus jammer, doen we er gewoon een uurtje
0: achteraan. Ja, zeker. Ja, dan gaan we gewoon de rest draaien zometeen, inderdaad. We hebben zometeen natuurlijk nog onze weekendroulette. Noem het al maar op. We hebben nog de geschiedenisfeitjes, de uitslag van de weekendpol. Dat zometeen na 7 uur natuurlijk. Maar eerst nog eventjes terug naar Rob de Nijs met zijn zuster Ursula.

En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het uurtje 1 van deze afwasvibes van 9 oktober. We gaan gauw naar ons laatste plaatje van Meteor en Luna. En dan zijn we zometeen na het uurtje van na het nieuws van 7 uur zijn we weer bij je terug met afwasvibes. Ik

0: 7 uur. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zeer betreurenswaardig. Nederland staat pal achter het ICC, zegt Jette. Volgens hem is er de afgelopen tijd al veel gesproken met de Amerikanen, waardoor de sancties niet al meteen ingaan.
2: Dat betekent dat we 6 maanden de tijd hebben om een oplossing te vinden, zodat het ICC zijn werk kan voortzetten. En als het nodig is, zal Nederland samen met Europese en niet-Europese partners ook bereid zijn om maatregelen te treffen om al die rechters hun belangrijke werk te laten doen.
1: De VS kondigde aan dat het strafhof wordt afgesneden van middelen en beperkt in zijn mogelijkheden. 20 jaar na de grote uitbraak van Q-koorts in Brabant heeft zorgminister Hermans excuses aangeboden aan de patiënten. Volgens gezondheidszorgredacteur Sander Zuurhaken is het belangrijk dat het kabinet zijn excuses maakt.
3: Deze ziekte, bijvoorbeeld die chronische versie, Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Net zoals die andere ziekte wordt dat vaak niet erkend door artsen. Dus als nu de minister, die uiteindelijk wel eindverantwoordelijk is voor zo'n stelsel, zegt, maar dit is echt en deze mensen zijn echt ziek en wij hebben het niet goed gedaan en ik maak er excuses voor, dan geeft dat wel een signaal natuurlijk.
1: 2000 mensen zijn nog altijd chronisch ziek door Q-koorts. Fietsmerken Batavus, Koga en Baboe maken een doorstart. Dat melden de curatoren van het moederbedrijf, de failliete Nederlandse fietsfabrikant Axel. De merken zijn verkocht aan een investeerder uit Singapore. Dat geldt ook voor IT-activiteiten van Axel in Hongarije. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De hits staan voor je klaar. Het team staat op scherp.
5: Missiles are ready to launch.
4: In je speakers staat bestand je burenruzie. Tot 9 uur alleen maar de beste muziek bij Weekend Vibes op

0: Een hele goede avond en welkom bij dit tweede uurtje van Afwas Vibes op 9 oktober 2026. En aan mijn zijdes, zowel links als rechts, mijn grote ondersteuners. Rens Schapendonk namens wie zit... Nou haal ik ze nog elkaar, hè? Dan gaat het helemaal verkeerd. Ja. Namens Weekend Vibes, Rens Schapendonk.
1: Yes.
0: En namens wie dit af was vandaag, hij nou eens.
1: Present.
0: Ja, wat fijn dat jullie er zijn, jongens.
1: Ja, leuk dat je ook de schijf open doet als wij er zijn.
0: Ja, nee, af en toe wel.
1: Af en toe. Je mag jezelf ook een schouderklopje hier, joh.
0: Af en toe mogen jullie even wat meepraten. Tweede uurtje van de Afwas Vibes. Heel veel Nederlands-talige muziek hebben wij hier meegebracht. Dat doen wij een beetje, daarvoor kijk ik Hein eventjes aan. Want dat is een beetje uit onze tijd van wie het af was vandaag. Vandaar dat het ook Afwas Vibes heet. Eigenlijk een soort van liefdeskind tussen wie het af was vandaag en Weekend Vibes.
1: Maar ben jij de baby dan? Want jij hebt natuurlijk al twee gezeten.
0: Ja, inderdaad. Dat wel te denken, geeft wel te denken, want dan zijn jullie de ouders, zeg maar. Ja, maar goed, ik weet niet
1: beetje,
0: precies hoe
1: een beetje raar.
0: Ja, nou ja, goed, vandaag kan alles. Het is Paarse Vrijdag tenslotte, dus dat mag zomaar. Ja. ik heb veel Nederlandstalige platen meegenomen. Dat is natuurlijk voornamelijk jouw ding. Dan kijk ik wel even naar Rens.
2: Ja.
0: Want ik vroeg het net achter de schermen ook al eventjes. Heb ik me een beetje ingehouden deze keer? Of denk je van, nou, wat heb je toch allemaal meegebracht?
2: Ik vind het een gezonde mix van oud en nieuw. En van hompie-pompie naar wat meer pop.
0: Hompie-pompie, oké.
2: Dus ik ben tot nog toe tevreden. Maar we hebben nog 2 uur te gaan. Dus ik kan zo nog maar eens veranderen.
0: Dat klopt. Ik zal het je tegen 9 uur nog een keer vragen wat je ervan gevonden hebt.
1: Maar 1954.
0: Je zei het er straks al natuurlijk. Je hebt weer 2 weken om bij te komen hierna. Ja. Dus dat komt dan allemaal wel goed. We hebben een aantal dingen natuurlijk nog in onze show. Je hebt nog zometeen van ons de geschiedenisfeitjes, de weekendpoll, de weekendroulette straks in het derde uur. Gaan we ook nog aan draaien om te kijken welke plaat wij extra gaan draaien. En we hebben ook zometeen de van oud naar nieuw plaat.
2: Ja,
0: dus 2 plaatjes die bij elkaar gevoegd zijn. De ene is een cover van de andere. En die hebben we samen tot 1 mix gemaakt. Dat in de van oud naar nieuw plaat. Maar het belangrijkste wat we nu nog even gaan doen is natuurlijk hetgene wat nu nog open staat. Want je hebt nog tot 19:30 de tijd voor deze.
3: Plaatje 1.
4: Ik moet gaan, niet weg van hier, maar met ons allemaal.
3: Plaatje 2.
0: Ja, de weekendpoll die staat ook nog open. Tot 19:30 kun je stemmen. Dat kan het makkelijkst via onze Instagram natuurlijk. Ga dan naar Weekend Vibes Flow Radio. Klik op onze stories en daar kun je dan automatisch al aanklikken plaatje 1 of plaatje 2. Dus ik moet gaan van Pommelien Thijs of erop of eronder. Ook van Pommelien Thijs. Dus we weten in ieder geval zeker dat het een plaatje van Pommelien gaat worden. Die gaat winnen vandaag. Maar welke van de 2, dat bepaal jij. Tot 19:30 kun je stemmen. En dat kan, als je nou geen Instagram hebt, dan kan dat ook gewoon via de WhatsApp. Je kunt ons ook gewoon appen naar de studio. En dat doe je dan door de tekst plaatje 1 of plaatje 2 te sturen naar 013-505-6030. 013-505-6030. Dan komt hij hier in de studio aan en dan tellen we hem gewoon nog een keertje mee. Wil je nog 1 keer horen dan? Vooruit, welke zal het worden?
3: Plaatje.

0: 1983 was dit. Frank Boeien groep met Linda. En dan wil ik eventjes naar wat opmerkelijk nieuws toe, wat ik tegenkwam de afgelopen week. Want een van de opmerkelijkste dingen die ik wel tegenkwam, was dat een Belgische politicus 13 uur vast zat op het toilet. Heb je dat gehoord?
1: Nee, heb ik niet gehoord.
0: Hij heeft er zelf
1: daar
0: over...
1: Kan ik daar natuurlijk er van alles over zeggen? Dat het een politicus is en uit België?
0: Kijk even Rens aan.
2: Ik heb er wel van gehoord. Ja.
0: Hij zei, nou ja goed, ik heb zitten nadenken en zen zijn. Een Belgische politicus die moest naar het ziekenhuis toe, omdat hij na 13 uur op de wc had vastgezeten. Er moest de koevoet aan te pas komen om uit zijn benarde situatie te bevrijden. Frederik Erens van de Vlaamse politieke partij Vlaams Belang, die was gisteren klaar met een commissievergadering. En die wilde tegen 5 uur nog even snel naar de wc gaan voordat hij naar huis ging. En toen hij na het toiletbezoek de deur open wilde doen, toen bleek het slot geforceerd. Geblokkeerd eigenlijk, zeg maar. Hij kon er niet meer uit. En volgens Erens was het op een cruciaal moment. Want hij riep om hulp en hij bonkte op de deur. In de hoop dat iemand hem zou horen. Maar iedereen was al weg. Ja, iemand belde lukte ook niet. Want net op dat moment had hij zijn telefoon niet meegenomen. Voor 1 keer laat ik mijn telefoon op een bureau liggen. Was natuurlijk heel dwaas, zegt Erens. Die de hele nacht in de wc moest doorbrengen. En slapen, dat ging ook niet echt makkelijk, omdat de ruimte te klein was.
2: Ja, dat is een toilethokje, ja.
0: Ja, het is maar een toilethokje natuurlijk, ja. Je kan hooguit een beetje zittend slapen misschien, maar daar houdt het dan ook wel mee op. De politicus ging de hele nacht door met nadenken en vooral met zen zijn, zei hij. Want meer kon hij toch niet doen. En pas rond 6 uur toen werd de politicus ontdekt door de schoonmaakster. Want ineens zag hij het licht aangaan en toen wist hij toch een geluid te maken, waardoor dat de schoonmaakster in de gaten had dat er iets aan de hand was. Het lukte haar ook niet meteen om hem te bevrijden. Want ze moesten eerst nog de militaire politie, de bewaking van, ja, van het Vlaams parlement inschakelen. Die heeft vervolgens met een koevoet de wc-deur opengebroken.
2: Jongen.
0: Ja. Het was blijkbaar wel een goed afgesloten toiletblok. Want hij moest ook nog even naar het ziekenhuis vanwege zuurstofgebrek.
2: Ja.
0: Ja. De aanvoer van verse lucht die werkt alleen als er beweging is in de toiletruimte, zei ze. Dus ja, het zal op sensoren zal het allemaal werken, die luchtbehandeling daar.
2: Zo, nou dus dat is wel heel erg luxe.
0: Dus hij moest nog even mee naar het ziekenhuis, maar in ieder geval gaat het allemaal goed inmiddels. Heb je dan ook ooit gehad, Rens, op het gemeentehuis, dat je niet meer uit het toilet kon?
2: Nee, dat eigenlijk niet. Nee, maar wel dat ik een keer in het gemeentehuis kwam, dat ik het licht nog even uit wou doen.
0: Ja.
2: En dat ik mijn sleutel in het slot steek, de deur open doe en ineens het alarm afging.
0: Oh.
2: Ja, maar ja, dat wordt door de politie zeer serieus genomen. Ja. Inbraken in het gemeentehuis natuurlijk. Uh-huh. Omdat daar paspoorten liggen en dat kan best wel eens uit de hand lopen.
0: Natuurlijk.
2: Ja, dus ja, maar ja, ik ben gewoon maar een simpel raadslidje wat een sleuteltje in het slot heeft gedaan. Dus ik gelijk de burgemeester bellen van, joh, help, er is niks aan de hand.
0: En, ja, ik mag hier zijn.
2: Het was het mee.
0: Ja.
2: Maar ik had het alarm dus niet verlengd, helaas. Dus,
0: Ja.
2: Dat heb ik wel gehad.
0: Maar... Dus, nou ja, goed, je ziet het ernstige dingen gebeuren, hè, zomaar.
2: Ja.
0: In al die raadsplekken, zal ik maar even zeggen. Dan kwam het ook nog tegen dat een Canadese tiener...
2: Oh,
0: die had AI om hulp gevraagd tijdens een bergbeklimming.
2: Ja.
0: En die kwam natuurlijk vast te zitten. Ja, logisch. Een tiener die is afgelopen weekend met een helikopter gered van een steile bergwand in het westen van Canada. De 16-jarige jongen die had AI-chatbot Cloud gebruikt om zijn wandelroute uit te stippelen. Maar die raakte daardoor toch verdwaald.
1: Dan is hij echt in de cloud. Makkelijk, hè? Makkelijk is het.
0: Ja, dat is een hele goeie. Hij kwam vast te zitten op een steile rotswand. En daar is een klim met touwen en een gedegen klimplan wel voor nodig. Hij belde zijn moeder en de hulpdiensten, waarna de reddingshelikopter werd ingezet. Hij bleek een route te hebben genomen die AI hem had voorgesteld. En dan kan dan deze teamleider van de reddingsdienst, die waarschuwt dat bergbeklimmers niet op aanwijzingen van AI moeten vertrouwen. Hij zei, Cloud is nou nooit in dat gebied geweest. En nee, die heeft geen idee waar die 16-jarige jongen zich bevond. Cloud kan op zekere hoogte maar beschrijven hoe het gebied eruit ziet. Maar niet tot in detail. Dus hij zegt, je moet eigenlijk een betere kaart- en kompasvaardigheden toch je eigen maken voordat je aan zo'n tocht gaat beginnen.
2: Ben je toch ook niet slim als mens gewoon, als je dat aan AI vraagt. Ja, sorry, maar ja, waar is je eigen denkvermogen heen?
0: Dat is helemaal waar, Rens. Maar als je toch ziet hoeveel mensen tegenwoordig op het antwoord van ChatGPT en anderen vertrouwen. Denk je toch ook van, nou, je snapt toch dat dat niet gaat werken.
1: Nee, ja, zeker niet. Nou, dit was echt gewoon letterlijk in de cloud, out the cloud.
0: Ja, ja, inderdaad. Hey, en dan ook wel, dit vond ik heel erg grappig. De snackspair, oftewel voedselvlogger Eke Bosman. Hè, die dus bekend staat op zijn socials als de snackspair. De snackspair. Oh. Die is bij het opnemen van een smaaktestvideo een groot deel van zijn voortand verloren.
1: Oh,
0: ja, het lijkt alsof het een heel slechte recensie is voor het voedsel. Maar dat bleek toch niet het geval. De kans op blessures is niet echt heel erg groot als je snacks test. Maar het blijkt toch dat het dus inderdaad niet nihil is. Dat merkte hij toen hij voor een nieuwe video zijn tanden zette in een soort gefrituurde knots. Hè, een soort van, nou ja, goed, een kip, kluif of zoiets, weet ik van wat. Hij was amper begonnen met knauwen en toen hoorde hij een knakkend geluid. En daarna een tik. Het was niet het geluid van Q Music wat hij hoorde, maar de klank van een halve voortand die afbrak. En die in het plastic snackbakje viel. Nou, gelukkig heeft hij nog wel te pakken gekregen, zeg maar.
1: Hoe dan? Hoe?
0: Ja.
1: Hey, even daarop inhaken. Weet je wat er vandaag 9 oktober ook nog is?
0: Nou?
1: Het is Nationale Krokettendag.
0: Echt waar?
1: Ja, zeker. Dus het feitje wat je hebt, dat klopt wel. Als er nou mensen aan het luisteren zijn en die hebben nog wat kroketjes over.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk niet alleen.
0: Ja.
1: Ik lust wel een kroketje.
2: Ja, maar joh, ho, ho, ho. Heel die tafel hier buiten ligt vol met eten.
0: Ja.
1: Ja, maar het is maar 1 keer per jaar is het afvalsvibes. Ja. Dus dan moeten we echt vieren.
0: Daar
1: en dat
0: heb
1: doen we niet met z'n drieën, dat doen we met z'n allemaal.
0: Juist. Dat het per se krokettendag was, dat wist ik niet. Want ik heb wel zeg maar een soort van kleine ronde kroketjes meegenomen.
1: Kleine ronde kroketjes?
2: Die zijn lekker.
0: Ja. Ja, beter bekend als bitterballen in de termen natuurlijk. Maar die heb ik wel meegenomen. Die liggen in het vriesvak. Dus als je zo meteen de airfryer opstart, dan kunnen wij toch nog wel enigszins genieten van deze krokettendag. Nou, tot zover het opmerkelijk nieuws van vrijdag 9 oktober 2026. Zometeen in de show gaan we natuurlijk nog even kijken naar die weekendpol. Wie gaat het worden? Welke plaat gaat het worden van Pommelien Thijs? We hebben natuurlijk ook nog strakjes in de derde uur de weekend roulette. Welke extra plaat gaan we nog draaien naast die platen die ik al heb meegenomen? En nog veel meer leuks. En natuurlijk de allerbeste muziek uit het Nederlandse taalgebied. En we gaan gewoon weer lekker verder met Tim Schot. En deze is In het zicht van de haven.

0: Weekendpool.
1: De allerlaatste minuten zijn ingeslagen voor de weekendpol. Je kan er gauw stemmen op plaatje 1, ik moet gaan, van Pommelien Thijs. Of plaatje 2, erop of eronder, ook van Pommelien Thijs. Ga naar onze Instagram, Weekend Vibes Flow Radio, en stem daar in de stories. Of stuur een appje naar Flow Radio op nummer 013-505-6030. En zeg dan plaatje 1 of plaatje 2. En ondertussen gaan wij naar een ander onderdeel dat ik wel ook wel heel erg leuk vind. Hè, Hein?
2: Ja, van oud naar nieuw.
1: Van oud naar nieuw, ja, ja, inderdaad. Wat houdt het in?
2: Nou, heel kort. We hebben vanuit vroeger natuurlijk de afwasradio en nu. Mm-hmm. Daar zit het oude en het nieuwe.
1: Ja.
2: Ja, willen we eigenlijk een beetje mixen. Maar dat is in de muziek ook heel veel voorgekomen.
1: Dat klopt.
2: Oude nummers, nieuw jasje. Nou, dus jouw gigantische en briljante idee, die zei van... als we nou eens een mooie mix maken. Ik zeg, dat gaan we doen.
1: Een mixje van een oude plaat die later weer gecoverd is in de Van Oud naar Nieuw plaat. Dit is Van Oud naar Nieuw met Adem, Mijn Adem.

0: De van oud tot nieuw plaat, dat was Peter Schaap. In eerste instantie Adem Mijn Adem. En later werd het Mama's Jasje. Ook met Adem Mijn Adem natuurlijk. Rens, we gaan gauw iets doen.
1: Ja.
0: En dat was hem. Je kan niet meer stemmen. Dat zit erop. We gaan de stemmen bij elkaar tellen en we gaan kijken welke het geworden is. Ik weet in ieder geval wel welke de winnaar is. Wie de winnaar is, laat ik het zo zeggen. Pommelien Thijs.
1: Je had ook niet veel keus.
0: Ja, Pommelien Thijs. Die heeft de weekendpoll gewonnen. Dat weet ik zeker. Maar welke dat het is, welke van de twee platen, dat gaan we zo meteen over een klein kwartiertje gaan we horen. Rens gaat alles bij elkaar optellen zo meteen. En dan weten we zo meteen de uitslag van de weekendpoll van 9 oktober. Veel lekkere muziek, dat zei ik al. En daar hoort deze natuurlijk ook bij. Marco Schuitmaker is niet meer weg te denken uit de Nederlandse hitparades. Deze is een nieuwe uit 2026, helemaal vers. Dit is Loesoe.

zetten aan. En laat hem staan. En laat hem staan. Tot 9 uur. Het allerleukste programma van Flow Radio. Flow Radio.

Ja, en bijna is het 7:15 geworden. Dat wil zeggen dat we bijna de uitslag hebben van onze weekendpoll. Zometeen dus om rond 7:15 de uitslag. Maar eerst naar Reinier Peters. Nooit meer weg.

0: mag ik het zeggen? Of,
1: Ik denk dat je het mag gaan zeggen welke het is geworden.
0: Ja, het zat dicht bij elkaar. Uh-huh. Maar met 60% van de stemmen heeft gewonnen. Ik moet gaan van Pommelien Thijs. Plaatje 1.
1: Plaatje 1, inderdaad, met 60% van de stemmen. Dat wil zeggen dat die andere erop of eronder, dat we die komende woensdag gaan horen bij Ingrid. Door de week. In de Radio Rebound natuurlijk. Dus de winnaar van de weekendpoll van 9 oktober 2026. Ik moet gaan van Pommelien Thijs. Dus dat wordt waar.

0: gaan.
1: De winnaar van de weekendpoll van 9 oktober 2026. Die andere hoor je dus komende week bij Door de Week erop en veronder. En wij gaan door met Esmeralda van Justin de Wild.

worstelt met de beste muziek. Hier is het altijd raak. Tot 9 uur. Weekend Vibes.

0: Ja, Danny de Munk, we kennen hem natuurlijk nog altijd wel een beetje als Siske de Rat.
1: Krijgt toch allemaal de kleren?
0: Ja, dat ja.
1: Dat was hem. Ja, zeker.
0: Dat was hem origineel. Als klein manneken al toen in die film natuurlijk. En hij is altijd wel gewoon een beetje door blijven gaan in de entertainment-industrie. Ik heb hem ooit nog eens een jaar of 10 geleden of zo, misschien nog wel langer, in een musical ook gezien. Dat heeft hij ook, nog veel gedaan.
1: Blijft hij doen inderdaad. Volgens mij heeft hij ook nog, ik vond me zo van die musical ook nog gedaan. Uh-huh. Samen met een ander klein mannetje. En toen was hij weer...
0: Ja, inderdaad.
1: Hij is ook een beetje leermeester natuurlijk.
0: Ja, want toen is, er ook de musical Siske de Rat geweest. Ja. En dan was hij een soort van de grote Siske die dan eigenlijk het verhaal vertelde. En zo'n klein manneke, die speelde dan gewoon het opdondeltje.
1: Ja, zoals
0: hij toen, wat hij toen in de film speelde natuurlijk.
1: Ja, maar hij is toch wel een beetje een schopje. Als ik hem af en toe zie, dan...
0: Ja,
1: hij heeft wel iets.
0: Hij blijft toch een beetje... Ja, inderdaad. Ja, hij blijft een beetje dat Amsterdamse straatratje natuurlijk een beetje hebben. Hè? Ook al is hij misschien nu bijna 55 of zo, denk ik, ongeveer rond die koers. Hij is volgens mij net wat ouder als ik ben. Dus,
2: dat is oud.
0: Goed, dankjewel. Rens, ik zet jouw microfoon maar weer even dicht. We zijn toch alweer bijna aan het eind van het tweede uur van deze Afwas Vibes van 9 oktober 2026.
1: Het vliegt voorbij, hè?
0: Het vliegt voorbij.
1: Twee potten koffie verder.
0: Ja, zeker. En over vliegen gesproken. We gaan ook even het vliegtuig in. Want ik had allemaal platen meegenomen uit het Nederlandse taalgebied, zei ik al. Maar het Nederlandse taalgebied, dat kan soms ook best wel een heel eind ver weg strekken. Want ik heb er ook eentje meegenomen. Die heb ik gevonden helemaal in Zuid-Afrika.
1: Dan zitten we wel in ongeveer in dezelfde tijdzone. Leuk.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ja, dus dat wel.
1: Goed
0: dus gedaan. Daarom, als ik hem aanzet, dan zullen ze hem daar beneden ook wel kunnen horen. We gaan even naar Zuid-Afrika. Inderdaad. Dat zoals ik het al zei, naar de slechte invloed. Ik weet niet of ze dat ook op ons heeft, maar dat zullen we horen. Anzel.

0: 8 uur. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. China halveert de export van hybride auto's en plug-in hybrides naar Europa. Na 2 dagen overleg in Peking zijn de EU en China het eens geworden. Er kwamen steeds meer Chinese hybrides naar Europa en de prijs daalde. Volgens Europese fabrikanten was dat oneerlijke concurrentie. De details van de overeenkomst moeten nog worden uitgewerkt, maar de Europese autobrancheorganisatie spreekt van een positieve stap. De Verenigde Naties noemt het onacceptabel dat de Verenigde Staten sancties hebben aangekondigd tegen het internationale strafhof in Den Haag. Het besluit staat haaks op het streven naar internationale gerechtigheid, zegt de VN.
2: We need to be investing more in ensuring justice and accountability, rather than penalizing those who are documenting, investigating and prosecuting serious violations.
1: De sancties tegen het hof zouden over een half jaar ingaan. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 21 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door relschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Nederland geeft 20 museumstukken terug aan Indonesië. Het gaat om voorwerpen die in de koloniale tijd zijn geroofd of onder dwang naar Nederland zijn gebracht. De meeste objecten waren in het bezit van het Wereldmuseum. De directeur zegt verheugd te zijn met de teruggave.
3: Wij vinden dat als objecten oneigenlijk bij ons in de collectie gekomen zijn, dat het ook heel terecht is dat ze teruggaan naar het land van herkomst. Dus eigenlijk, we doen dit nu voor de 4e keer aan Indonesië. En eigenlijk is het iedere keer wel een heugelijke dag.
1: Onder meer een Koran, verschillende manuscripten en grafstenen worden teruggegeven aan Indonesië. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
5: De hits staan voor je klaar. Het team staat op scherp en je speaker staat op standje burenruzie. Tot 9 uur alleen maar de beste muziek bij Weekend Vibes op Flow Radio.

0: Een hele goede avond. Welkom bij het derde uurtje van Afwas Vibes van 9 oktober 2026. Naast mij gelukkig nog onze weekend vibes steunpilaar Rens Schapendonk.
1: Ik ben nog niet weggelopen.
0: Oh, nou gelukkig. Ja, valt het, nou ja, ik zou het eigenlijk om 9 uur nog ongeveer keer vragen.
1: Ja, maar, het valt op zich nog mee. Je zit er wel af en toe van die nummertjes tussen dat ik denk van het lijkt wel een woonwagenkamp. Maar
0: nou ja, inderdaad.
1: Het wisselt wel goed af.
0: Nou, gelukkig. Dat is ook precies de sfeer die we uit wilden dragen. Want aan de andere kant, namens wie doet er af was vandaag eigenlijk van het vroegere programma. Hij nou is nog steeds. Goedenavond.
2: Ja, goedenavond. Ja, inderdaad. Nou, dat is vroeger. Jij hebt ook nog Harald, zullen we zeggen. Ja, ja, dat is wel. Herken je me nog? Moet ik me even voorstellen.
0: Pas dat toen wel.
2: Hij nou eens. 25 jaar geleden zaten wij natuurlijk bij Wie doet afwas vandaag.
0: Ja. Ja,
2: en één keer per jaar dan bouwen we hier nog een keer een feestje. Met muziek van, zullen we zeggen.
0: Ja.
2: Eigenlijk vroeger was het echt vanaf Hollandse grond.
0: Ja, ja, vroeger was het nog, was het nog erger.
2: Het was echt veel erger, hoor.
0: Ja, nou, het is, erger.
1: En dat was vroeger 2004.
0: Ja, nou mooi. Tot hoe lang zijn we doorgegaan? Tot 2006, 2007 of zo rond die koers ongeveer.
1: Oh, maar toen was ik 3. Toen
0: heb je daar niet heel veel.
2: Het hoort bij je opvoeding.
0: Ja, toen kregen wij nog vanuit de overkoepelende organisatie van de lokale omroepen. Kregen wij nog elke maand of zo, geloof ik. Of elke week misschien zelfs een cd'tje opgestuurd.
2: Ja.
0: Daar stond heel veel Nederlands product in. Producten die je ook nog niet eens in de tip of in de top tevoorschijn ziet komen. En er waren toch wel heel veel platen bij die wij ook wel draaiden.
2: Ja, 100%. Okay. Dat was het leuke juist.
0: Ja.
2: Ook die artiesten gewoon even gewoon een podium geven. Tegenwoordig heb je een podium op YouTube, of Instagram, of Snapchat, of X tegenwoordig.
1: Ja.
2: Nou, dat hadden we toen nog niet. Toen hadden we Huis, dat hebben we nu ook weer.
0: Ja, Huis is ook weer terug.
2: Inderdaad. Komt allemaal terug. Dus echt die tijd van vroeger komt toch langzaam een beetje weer overal.
0: Ja, over Huis gesproken. Daar hebben we inmiddels met Weekend Vibes ook alweer een pagina gemaakt.
1: Zo.
0: Dus ook daar kun je ons volgen als je zegt van goh, ik wil een beetje meer op de hoogte blijven. Via de socials kan dat dus ook tegenwoordig al via Hypes.
2: Oh, lekker Hypes. Die dansende banaan
0: Hypes.
2: Weer.
0: Hypes, ja, de dansende
2: banaan.
0: Ja, dat is degene die ik het meest gemist heb.
1: Ik heb er heel vroeger nog opgezeten. Echt, het was echt toen ik net kon nadenken, zeg maar.
0: Ja, maar in jouw... dat hoorde ik een collega ook zeggen. Ik heb daar opgezeten op Hypes. Maar die was... die zag het meer als een platform voor games.
1: Oh, nee,
0: heb je dat ook
1: niet.
0: Nog meegemaakt?
1: Nee, ik was alleen aan het chatten Hypes, met een meisje die ik leuk vond.
0: Vroeger. Hypes heeft ook...
2: Vroeger.
0: Hypes heeft ook nog een tijdje als gameplatform gewerkt, zeg maar.
1: Ja, ja, toen het was gestopt, toch?
0: En ja, toen het als sociaal netwerk, zeg maar, was gestopt. Toen werd het een beetje ingehaald door Facebook.
2: Ja, Facebook gaat natuurlijk niet weg.
0: Nee. Wat nu natuurlijk Boomerboek is geworden eigenlijk.
1: Boomerboek.
0: Toch?
1: Ja,
0: ja, als ik mijn kinderen mag geloven.
2: Boomerboek.
1: Jongens, oké.
0: Okay. Ja, dan is Facebook voor de mensen met boomers. Hè, die zo'n telefoonhoesje hebben met zo'n flap.
1: Oh.
0: Zeg maar, met een boomerflap.
2: Oh. Heb jij een flapje?
0: Nee, ik ook niet.
2: Maar
0: dat heeft nog een verhaal. Want ik had dus wel zo'n hoesje met een boomerflap. Ja? Maar die mocht ik absoluut niet meer gebruiken, zeg maar. Nee, want er was toch geen doen.
1: Echt dus
0: ik
1: heel heb ook, lelijk.
0: Ik heb ook voor de vakantie, voor de zomervakantie, dacht ik van nou goed. Hè, dan doe ik het ook maar een keer goed. Dan koop ik een ander hoesje wat gewoon alleen maar zo... zo'n bumper heeft, zeg maar. Oké, dus ik heb officieel geen boomerflap meer. Tenminste,
1: kijk,
0: niet op mijn telefoon.
1: Ja, nou, en de honger.
0: Oké, goed. We zijn dus in het
2: derde.
0: We zijn in het derde uur aanbeland van onze Afwas Vibes. Zometeen. Hij ligt al hier klaar. Heb je hem al gezien?
2: Jazeker.
0: Ja, hij is helemaal opgepoetst. Hij blinkt hier voor onze neuzen.
2: Ons weekend, dat is mijn kapsel.
0: Oh zo, dat was de schittering die ik zag. Ja. Onze weekendroulette die ligt er alweer klaar voor. Zometeen gaan we daar ook een slinger aan geven om te kijken welke plaat wij extra gaan draaien. Waar gaat hij op terechtkomen? Dat zullen we zometeen gaan horen in onze weekendroulette. We hebben ook nog geschiedenisfeiten meegenomen. En natuurlijk natuurlijk heel veel muziek. En dat is waar we gewoon lekker mee verder gaan. We gaan nu lekker naar onze kroonprinses.
1: Amalia.
0: Ja, zeker te weten. Wesley.

Ciao, ciao. En wij gaan lekker door naar Limburg. Komende maart, duurt nog eventjes, maar dan ga ik ze zien live in concert. Dit is Rowan Heerzen.

0: De geschiedenisfeitjes.
1: Ja, tijd om even te kijken wat het verleden heeft gedaan op deze dag, 9 oktober. 9 oktober is de 282ste dag van het jaar. Tenzij we in het schrikkeljaar wel weer bedoelen, natuurlijk 283. In deze Gregoriaanse kalender die wij gebruiken. Hierna volgen nog 83 dagen tot het einde van het jaar.
2: Het gaat toch echt snel, hè?
1: Ja, hè?
2: Naarmate ik ouder word, des te sneller ik denk van poorder is alweer een jaar voorbij.
1: Naarmate ik ouder word, zegt hij met zijn 23.
3: Heeft net zijn luier uitgezet.
1: 22, jongen.
3: En dan noemt hij ons oud, hè?
1: Oh, nou.
3: Moet je nagaan hoe snel we onze jaren voorbij zijn.
2: Ja, maar nou, jullie liggen straks in de kist.
1: Ja, nog 77 dagen dan dus tot kerst. En daarmee ook dus onze...
2: Duizendste uitzending, was dat?
1: Nou, dat was wel... Nou, jij bent heel erg optimistisch. Ons duizendste uur.
2: Duizendste uur, dat bedoel ik.
1: Ja. Juist, ja. Dat hebben we ook uitgerekend. We doen natuurlijk elke week 3 uur uitzending van Weekend Vibes. En dat maakt dat wij op eerste kerstdag... want dat is ook de dag waarop wij die uitzending hebben... ons duizendste uur gaan uitzenden.
3: Ja, ja, nou, gefeliciteerd.
1: Dat
3: is,
1: dank wel.
3: Nou, dat is ongeveer... we zitten nu in ons 13e uur van Afwas Vibes. Dus we hebben nog wel eventjes
1: te gaan. Oh ja, oké. Okay,
3: ja. Volgens mij is het nu het vierde jaar dat we dat doen.
1: Moeten we ook even bijhouden natuurlijk. Wanneer dat feestje dan gaat plaatsvinden.
3: Als 1000 uur, dan ben je wel... Wij doen 3 uur per jaar natuurlijk.
1: Ja.
3: Moet je reken maar even een beetje uit. Dat is dan 3 gedeeld op 1000.
1: Dan nou, laten we dan maar gaan wanneer we ons 25ste uur hebben van Afwas Vibes. Ja. Goed, in 1992 doorboort een meteoriet een geparkeerde auto in Peaks Hill, New York. Deze Peaks Hill meteoriet die geldt dan als een van de best vastgelegde meteorietinslagen ter wereld. Want deze gebeurtenis die vond plaats op een vrijdagavond. Het tijdstip dat er op veel lokale voetbalwedstrijden worden gespeeld.
2: Oh.
1: Ja, dus er waren heel veel sportfanaten. Die met een camera of een videocamera langs de lijn stonden natuurlijk.
2: Ja, ja.
1: En die legden de afdaling van deze meteoriet vast.
2: Oké, okay, interessant.
1: Dat is echt wel tof. Ja, dus er is ook een foto, had ik gezien, van de dame waar dat die meteorietinslag plaatsvond op de auto. Dat echt helemaal zo'n gat zo voor in... Dus er stond erbij. Was
2: en had niemand geraakt zelf?
1: Nee, gelukkig niet.
2: Okay.
1: Nee,
2: alleen de auto.
1: Gelukkig alleen materiële schade. Ja. Dus dat viel reuze mee.
2: Gelukkig.
1: In 1986 is op deze dag de première van de musical The Phantom of the Opera. In Her Majesty's Theatre in Londen. En in 2013 heeft een groep Belgische en Boliviaanse archeologen in Bolivia op de bodem van het Titicaca-meer een grote kunstschat gevonden.
2: Oh.
1: Ja, wat zie je nou te lachen? Over die naam.
2: Ja, nee, maar weet je wat een leuk feitje is over dat Titicaca-meer?
1: Nou?
2: Nou, ja. Het ligt dus 3,8 kilometer boven de zeespiegel.
1: Ja, het hoogst begaanbare meer ter wereld. Ja.
2: En hij is nog 280 meter diep, hè?
1: Ja. Zeker. Dus de oppervlakte zit echt op meer dan 3 kilometer hoogte natuurlijk. Hè? Heel bijzonder. Ja, ja. Ja. Ik vraag me dan af hoe ze die boten daar krijgen.
2: Ja, tillen.
1: Dat vind ik, dat vind ik wel. Dat vind ik nog het meest bijzondere.
3: Bouwpakketjes, denk ik.
1: Ja. Ja.
3: Gewoon met een Intertoys bouwpakketje in elkaar zetten.
1: Ja. IKEA bezorgt daar heel erg veel, denk ik. In 1967, ook een heel bijzonder feitje. Hein kwam er net ook al mee. Is het eerste bloot op de Nederlandse televisie.
3: Oeh la la.
1: Ja. Kunstenaresse Phil Bloem die poseert naakt in het VPRO-programma Hoepla. En in 2013, vandaag op 9 oktober, verschijnt het 2.500ste, 2500ste nummer van het weekblad Voetbal International.
2: Ja, bestaat dat nog? Dat is eigenlijk wel de vraag.
1: Ja, of het programma bestaat natuurlijk nog wel. We hebben natuurlijk nog steeds wel VI op de tv. Dus dan neem ik aan dat het tijdschrift...
2: Ja, hij bestaat nog wel. 2026 Q1, 24.000 oplagen.
1: Oh, nou, dat is toch niet niks?
2: En het is sinds augustus 1965.
1: Oh, lekker.
2: Dus dat is echt al heel lang.
1: Ja, nou je ziet het hè. Als de interesse er voldoende voor is, ja, dan blijft dat wel doorgaan hè. En dan in 1962 wordt Oeganda een republiek nadat het onafhankelijk wordt van het Verenigd Koninkrijk.
2: Oké, nou top.
1: Een belangrijke, die vond ik ook wel heel erg leuk. Zeker met het nieuws van tegenwoordig allemaal. In 2009, ja, krijgt Barack Obama, voormalig lid van de Senaat als vertegenwoordiger van de staat Illinois en voormalig president van de Verenigde Staten, een Nobelprijs voor de vrede toegekend.
3: Zal ja. Trump die ooit krijgen?
1: Er zijn er een aantal die dat heel graag willen, maar ja, die hem waarschijnlijk nooit zullen krijgen. Ik vond het wel prachtig van het nieuws van vandaag was het volgens mij dat binnenkwam dat een oude rechter ja, van het ICC, waar dus de regering Trump ook zo ontzettend tegen is, ja, dat die juist de Nobelprijs voor de vrede heeft gekregen dit jaar.
2: Ja, daarom kon hij nou ook sancties aan.
1: Vond ik heel bijzonder. Ja, vond ik heel mooi. Juist, inderdaad. He, ja, baby Trump is weer eens een keer op zijn teentjes getrapt. Ja, wanneer zal het dus niet?
2: Had je gehoord trouwens van het standbeeld van hem in het Europees parlement?
1: In Europa, hè? Ja, ja, inderdaad. Zo, dat hij op de rug zit als, ja,
2: als een naakte Trump.
1: Ja.
2: Ja, was het goud.
1: Het lijkt ook alsof hij inderdaad aan het schijten is, zal ik maar zeggen. Nou goed, ja, vond ik ook heel bijzonder. Ja, vind ik heel tof. Ja. In 2022 dan wint Max Verstappen de Grand Prix van Japan.
2: Ja.
1: En behaalt daardoor zijn tweede wereldtitel in de Formule 1.
2: Ja, dat is nou niet veel soeps meer, hè?
1: Nee.
2: Dus het is nou gewoon een van de slechtste geloof
1: dat hij,
2: ja,
1: ik geloof dat hij nog dat hij heel graag nu nog, volgens mij is dat dit weekend, de Formule 1 van Singapore, als ik het goed heb, in het stadscircuit. Ja. Dat hij dat nog graag wilde winnen, omdat dat nog iets wat is wat op zijn lijst stond.
2: Ja, maar die heeft hij ook nog nooit gewonnen.
1: Nee, daarom.
2: En dat, ja, het is allemaal heel ambitieus. En nou ja, dat hij ook vorige keer, vorig weekend pas, de eerste keer zijn van dit seizoen een winst heeft gepakt. Ja. Ja, sorry, ik snap de hype niet meer. Want hij is niet meer zo goed zoals het is geweest, zeg maar.
1: Nee, dat klopt. Maar hij heeft natuurlijk ook inmiddels een gezin. En misschien dat dat ook in de achtergrond meespeelt of zoiets.
2: Ja.
1: Ik weet het niet.
2: Ja, ja, ja.
1: Waarom dat het allemaal zo gaat zoals het gaat. Wij zitten niet in die auto. Tenminste, niet eentje die zo hard gaat.
2: Nee.
1: En in 2005 dan wint de dan 16-jarige Michaela Krajicek een WTA-toernooi, oftewel de Women's Tennis Association, in Tashkent in Oezbekistan. En de laatste Nederlandse die een WTA-toernooi won, dat was Brenda Schultz in 1997. Dus op 16-jarige leeftijd, zeg.
2: Man, ja, jong, hoor.
1: Wat een knappe prestatie was dat, zeg. En dan is het natuurlijk ook nog voor een aantal mensen hun geboortedag. En eentje die ik dan toch nog wel eventjes in bijzonder wilde vernoemen. Dat was Frans Gal. Die is in 1947 geboren. Ze was zangeres van Poupée de Cire, Poupée de Son. En dan zeggen jullie misschien helemaal niks. Maar dat was wel het liedje waarmee ze in 1965 het Songfestival won voor Luxemburg. Nou,
3: jij bent natuurlijk Songfestival.
1: Ik ben natuurlijk,
2: ja.
1: Ik snap het wel. Ik ben ook een beetje van het Songfestival. Ja, inderdaad, helemaal waar. Dus dat vond ik toch wel een heel mooi om die toch nog eventjes mee te nemen. We gaan terug naar de muziek. Dan gaan we zometeen draaien aan onze roulette. Dit is Mo, een nacht als deze.

0: De Weekend Vibes Weekend Roulette.
1: Ja, het wordt tijd om ons maar eventjes naar ons casino te gaan begeven. Ja. De trapje af, naar beneden, de kelder. Daar staat onze tafel klaar. Ja, ja, ben er aan.
2: Ja, we zijn er.
1: Oké, goed zo. Is onze roulettetafel, die ligt hier al klaar. En Rens.
3: Ja.
1: Vertel eens even, wat gaan wij doen in onze roulette?
3: Nou ja, wij hebben een roulette met allemaal cijfertjes van 0 tot en met 36.
1: Ja.
3: En nou, wij met z'n drieën en Nick, die al een cijfertje heeft ingestuurd, kunnen inzetten op een cijfertje. En nou, dan gaat de roulette draaien en dan gaan wij dus gokken op welk cijfer het wordt.
1: Mm-hmm.
3: Nou, dan komt er een cijfertje uit de roulette. En uiteindelijk achter dat cijfertje zit een heel leuk plaatje die we gaan draaien.
1: Ja, dat klopt.
3: En dan
1: dat
3: als we het goed hebben, boffen we. En als we het niet goed hebben, boffen we niet. Maar boffen we ook weer wel, want dan gaan we een plaatje erachter draaien.
1: Ja, nou, dat is inderdaad precies waar het om gaat.
3: Ja,
1: bij onze roulette. We gaan dus inzetten.
3: Ja.
1: Om te kijken of wij dus kunnen raden welke dat het gaat worden.
3: Ja.
1: Waar onze roulette op terecht gaat komen. En sommigen hebben een bepaalde tactiek inmiddels daarvoor ontwikkeld.
3: Zowel gestolen dan wel zelf bedacht.
1: Ja, dat wil ik verder helemaal geen waardeoordeel over bellen. Maar goed, sommigen van ons die hebben dus de tactiek bedacht van ik blijf gewoon net zo lang op het plaatje staan.
3: Ja.
1: Op het nummertje staan, bedoel ik, tot het ook valt. En sommige mensen vonden dat zo'n goede tactiek.
3: Ja.
1: Die dachten van, nou, weet je wat? Dan neem ik gewoon over.
3: Ja.
1: Ja. Ik wil geen verder met namen smijten of dat soort dingetjes.
3: Nee,
1: Ga ik helemaal niet doen. We gaan gewoon onze nummers erin zetten. En ons Nick, die heeft ook vanuit Groningen een nummertje doorgegeven.
3: Zo.
1: Ja.
3: Met enige vertraging.
1: Met enige vertraging, ja, zeker. Maar die heeft gekozen voor nummer 29.
3: 29?
1: Ja.
3: Vanees op 29.
1: Mm-hmm.
3: Yo.
1: Nou, en de twee van ons, die weet je dan waarschijnlijk. Als het goed is. Want dat is
3: was
1: de...
3: van jou ook alweer.
1: Nou, vooruit dan. Nummer 25.
3: 25.
1: Voor mij. Ja. Dat is mijn gekozen nummer. Daar blijf ik net zo lang op staan. Ja, ja. Totdat die valt. En die tactiek heb jij mooi. Jij heel
3: niet
1: geweldig.
3: Geheel verrassend.
1: Niet geheel verrassend. Nee. Dus,
3: nummertje 0.
1: Nummertje 0. Ja, ook die telt mee. Ook die doet mee in onze roulette. En onze gast die mag natuurlijk ook mee inzetten. Oh, ja.
3: Moet je hem wel aanzetten?
1: Ja, sorry. Ik zat het verkeerde. Ik had verkeerd een schuifje openstaan.
4: Dan was natuurlijk bang dat ik meteen het goede nummertje
1: had.
4: Ja, ik snap hem.
1: Hele
4: tactisch. 17.
3: 17.
1: 17.
3: 17.
4: Ja, de bonus. Nummer 17.
3: Oh.
1: Oké, dan. Dan zijn we er klaar voor, denk ik.
3: Ja.
1: Maar niet zonder de magische woorden.
3: Ja, en dan moet ik het uit mijn hoofd, want Nick...
1: Ja, want dat heb ik niet uitgevind. Ja.
3: Ja, maar denk, als het goed is, is het... rien ne va plus, niet meer wijzigen vanaf nu.
1: Goed zo!
3: Ja.
1: Dat vind ik wel een klein applausje waard.
3: Het is wel de bare minimum na zoveel afleveringen.
1: Ja,
3: eindelijk onthouden.
1: We spelen dit spelletje ook pas 5 jaar. Dus
3: ja,
1: komt allemaal. Ja, hè? Komt allemaal goed. Nou, ik heb ze ingevoerd. Hier zo, in ons...
3: Kom er wel aan, hè?
1: Ja, natuurlijk.
3: Hallo.
1: Oh, ja, zeker.
3: Ja, hoi.
1: Even
3: dus
1: de onpartijdige waarnemer. Die moet natuurlijk eventjes kijken.
3: Ja,
1: ik heb hem hier klaarstaan.
3: Vals, hè?
1: Ja, zeker. Goed, daar gaat hij. Ik ga een slinger geven daar aan dit ding.
3: Ja.
1: En dan gaan we het balletje erin gooien. Ja?
3: Ja, doe maar.
1: Het balletje erin gooien, dit keer.
3: Is goed.
1: Als je er toch bij staat. Dat is het balletje. Daar zo, mag je. Ja, balletje ligt hier al klaar.
3: Oké. Okay,
1: ik tel af, ja, dan doe ik een slinger en dan doe jij het balletje erin.
3: Ja, doen we.
1: Oké. Okay. 3, 2, 1. Hoppakee.
3: Oh,
1: en hij draait dan altijd nog heel even door. Ja, hij draait altijd nog heel even door voordat hij stil ligt. Maar hij ligt inmiddels stil. En hij is terechtgekomen op... geen punten voor iedereen.
3: Ja.
1: Helaas, we gaan geen punten uitdelen. Dat dan weer niet. helaas. Maar hij is terechtgekomen op nummer 5, Hein. Ja, want jij staat daar aan de andere kant. Die ziet natuurlijk
4: niet. Nee, ik zie hier, niet. Ik zit wel in een goed rijtje, zie ik zo, van boven naar onder.
1: Ja, dat klopt.
4: En Nick ook, ziet ook een goede rijtje.
1: Ja, ik krijg helaas helemaal geen punten voor.
4: Nee.
1: Ik ga wel eventjes de plaat erbij pakken die het gewoon... Oh jee. Ja, ik zie het al. Ja. Ja, de baas die dacht, ik ga toch nog eventjes enigszins mijn stempel drukken op deze uitzending. En die heeft een plaatje in onze bak gezet.
4: Huh.
1: In onze...
4: Oh jee.
1: Ja, waarvan hij weet dat ik er... Ja, niet aan het liedje. Niet aan de artiest.
4: Nee.
1: Daar heb ik geen hekel aan. Maar wel aan hetgeen wat hij gaat bestellen. Dit is de winnaar van de weekendroulette van vrijdag 9 oktober. Snelle pizza met ananas.

Dat was de winnaar van de weekendroulette dus. Snelle pizza met ananas. Ja, een leuk liedje. Slecht eten. Maar ja, goed, dat maakt verder niet uit. We gaan nog even door met de beste muziek van Nederlandse bodem. Diego Holtzken en dan zometeen het weekendweerbericht.

Het werk is gedaan. En je hoeft je baas 2 dagen niet te zien. Even bijkomen van de zware werkweek. Doe je met Weekend Vibes op Flow Radio.

0: Het Weekend Vibes weerbericht met Rens Schapendonk.
1: Ja, dan wordt het tijd om eens te kijken wat het weer voor de komende dagen gaat doen. En niet alleen maar voor het weekend. Maar ook eventjes wat het nog op de langere termijn gaat doen, Rens.
2: Ja, wat hoop je dat het op de langere termijn gaat doen?
1: Ik hoop, ja, ik zeg al, ik had het een beetje fris vandaag. Ik hoop dat we dan nog, om nou gelijk weer de truien tevoorschijn te halen. En jij zegt dat je er heel erg van houdt, van dat, van dat herfstweer.
2: Ik hou dus niet van de zomer.
1: Nee?
2: Nee, ik vind gewoon kou, sneeuw, lekker.
1: Lekker knus, lekker shit dikke weer. Truien aan, ja, lekker de kachel opstoken.
2: Ja.
1: Dat soort dingen.
2: Ja.
1: Ja, echt waar?
2: Ja, en lekker bij de radio bingo ook.
1: Ja, dat is wel weer leuk natuurlijk. Ja, de radio bingo die zit er natuurlijk ook weer gewoon aan te komen. De lotenverkoop is inmiddels ook gestart.
2: Oh, nou al?
1: Ja, zeker.
2: Dan moet je zekjes gaan regelen dan.
1: Ja, dus dan moet je maar even in de gaten houden.
2: Precies.
1: Mensen die al eerder besteld hebben, die hebben we ook een mailing gekregen dat ze weer terecht kunnen in de webshop. En als je dat niet hebt gehad, ja, dan kun je gewoon naar deradiobingo.nl gaan. Om je loten nog op tijd binnen te halen. Want het begint vroeg dit jaar. Ja, dat zeg ik er even
2: meteen
1: bij.
2: 1 november.
1: Ja, is het 1 november of 2 november?
2: 1 november, gelijk.
1: Op de zondag. Oké, ja, nou de eerste. Dit jaar hebben we nog 5 zondagen in november. Ja. Dus we hebben de eerste 4 weken hebben we Radio Bingo. En de laatste Super Bingo.
2: Super Bingo, ja.
1: Voor de extra grote prijzen, daar kun je ook een extra lot voor kopen. Maar goed, dat eventjes qua commerciële boodschappen, zeg maar. We gingen eigenlijk naar het weer kijken, Rens.
2: Ja. Nou, in de avond vanavond wordt het zo'n 14 tot 17 graden... en neemt de kans op stevige buien, onweer en flinke regenval toe. Vannacht blijft het wisselvallig met buien en temperaturen van 9 tot 12 graden. Zaterdag begint de dag met buien, vooral in het noorden, terwijl er tussendoor ook ruimte is voor de zon. In het zuidoosten blijft het aanvankelijk nog droog. In de middag wisselen stapelwolken, zonnige perioden en buien elkaar af. Het wordt 14 tot 15 graden, maar tijdens de buien voelt het kouder aan. In de avond vallen opnieuw buien, vooral in het noorden. En die nacht wordt het 7 tot 9 graden in het binnenland en 10 tot 13 graden aan de kust. Op de zondag is er een afwisseling van stapelwolken en zonnige perioden. In de ochtend vallen vooral in het midden en noorden buien. In het zuiden blijft het eerst droog, maar ook daar neemt later de kans op buien toe. De temperatuur komt uit op 13 tot 15 graden. In de avond neemt de kans op buien af en wordt het op steeds meer plaatsen droog. In de nacht naar maandag klaart het op en daalt de temperatuur naar 6 tot 8 graden in het binnenland. Dan op de maandag wordt het een droge dag met enkele wolkenvelden en flinke zonnige perioden. De temperatuur loopt op naar 16 tot 17 graden. Een aangename herfstdag dus, met geregeld ruimte voor de zon.
1: Ja.
2: De dinsdag wordt het zacht voor de tijd van het jaar, met temperaturen van 17 tot 19 graden. Er is veel bewolking en plaatselijk kan een beetje regen vallen. Ondanks het grijze weer blijft het relatief warm. En dan de woensdag blijft het zacht met temperaturen ook weer van 17 tot 19 graden. In het zuiden kan het lokaal zelfs 20 graden worden.
1: Okay.
2: Op veel plaatsen blijft het droog en schijnt regelmatig de zon. Al is een lokale bui mogelijk. En wat het weer na woensdag gaat doen, dat hoor je bij Ingrid en Dennis bij Door de Week.
1: Nou, dan zullen we dat eens even gaan kijken. We hebben nog een paar minuutjes de tijd. We gaan nog onze laatste nummers van onze playlist gaan we nog instarten. Want ik heb er eigenlijk veel te veel weer meegenomen vandaag.
3: Ja, ja, ik zeg al, we kunnen ook tot de 10 uur blijven.
1: Ja, eigenlijk zou dat best kunnen. Ja, ik heb ze dan alleen niet meer precies klaarstaan in de komende uur. Maar dat wordt dan weer een ander probleem. De laatste minuutjes tikken weg van ons derde uur van Afwas Vibes van vandaag. Dus we gaan toch nog maar even gauw naar de muziek. Dit is Canyon, als ik maar bij jou ben.

0: Ja, en met onze Canyon, als ik maar bij jou ben, zijn we alweer bijna aan het einde gekomen. Aan deze afwasvibes van vrijdag 9 oktober 2026.
1: Tijd vliegt, hè? Snel gaat.
0: Oh, nee. Ja, nee, dat is helemaal gelijk. Je hebt er
1: niks
0: helemaal gelijk
1: aan gelogen.
0: Niks aan gelogen.
1: Maar het was maar wel weer super gezellig.
0: Het gaat wel sneller als het gezellig is.
1: Ja, zeker. Zullen we meteen weer een nieuwe date plannen?
0: Ja, ja, vind ik wel. Ik denk dat in principe het zo is. Hè, dat we hebben natuurlijk nu enkele jaren op een rij dit gedaan.
1: Ja.
0: Onze afwaspipes. Dus we kunnen er wel ongeveer van uitgaan dat het familieweekendje van Nick rond het eerste weekend van oktober zit.
1: Gemiddeld, nou, plan hem in.
0: Gemiddeld genomen. Dus ik zou zeggen, ja, plan hem vast in. Zet hem vast in je agenda.
1: Moet de baas er nog toestemming voor hebben?
0: Ja, waarschijnlijk wel.
1: Voordat hij het ontvangt met zijn 2G in Groningen duurt het even.
2: We kunnen ook democratisch besluiten om 2 keer per jaar Nick gewoon even aan de kant te zetten.
0: Nou, goed.
2: Dat is dan democratisch, hè?
1: Oh, dat meldt iemand. Hallo, baas.
0: Hier durf ik nog niet echt de aanspraken over te doen. Aangezien deze ook opgenomen worden en dergelijke. En die tegen ons gebruikt kunnen gaan worden. Ja, nou, het is zo. We zullen het zien. Als het weer goedgekeurd wordt, dan zijn we er volgend jaar weer met nieuwe afwasvibes.
1: Leuk.
0: Rond deze eerste week van oktober. En dan zijn wij, als het goed is, Rens. Want jij had het wel een keer erover. De baas gaat nog wel een keer weg.
2: Ja.
0: Dat is als er open dag is op zijn school. Want het is ook altijd op een vrijdagavond. Dus we zullen kijken wat we dan kunnen of mogen doen. Ja, dat is ook nog een hele belangrijke. Dat zullen we dan te horen krijgen. Voor nu wil ik jullie heel hartelijk danken.
1: Ja, jij ook.
2: Ja, jij bedankt.
0: Nou ja, heel graag gedaan. Ik vond het heel gezellig. Ik heb iets minder klotsende oksels gehad.
1: Ja, het wordt wel elk jaar beter.
0: Dan vorig jaar. Het ging ietsjes beter, denk ik, dan weer vorig jaar. Elk jaar leren we er weer een beetje bij.
1: Je hebt het uitstekend gedaan.
0: Dus het komt allemaal wel weer goed. Dit was onze volledige Nederlandstalige productie. De afwasvibes van 9 oktober 2026. Morgenmiddag, dan zit vanaf 5 uur Marco hier weer op deze stoel. Ja, ik zat niet op de stoel, want ik werd er te onrustig van. Maar Marco zit hier weer op deze stoel morgen vanaf 5 uur. En dan kun je weer tot 7 uur luisteren naar Marco's Choice. En volgende week zijn we er ook weer met een gewone nieuwe Weekend Vibes om 6 uur sharp. Reden genoeg om dan ook weer te luisteren naar het leukste programma van Flow Radio voor de beste start van je weekend natuurlijk. Zometeen het nieuws en daarna starten we de non-stop met de partytent van Donnie en Justin de Wild. Om toch nog maar heel eventjes in de stemming te blijven dan van deze afwasvibes. Ik dank jullie allemaal hartelijk en hopelijk tot volgend jaar bij een nieuwe afwasvibes in 2027. We eindigen met René Schuurmans.

0: namelijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
1: 9 uur. Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Gent, in Vlaanderen, zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Premier Jette noemt de sancties teleurstellend en onnodig.
3: Tegelijkertijd ben ik blij dat alle diplomatieke inzet van de afgelopen tijd ervoor heeft gezorgd dat die sancties niet nu meteen ingaan. En dat we dus de komende 6 maanden ook de tijd hebben om met de Verenigde Staten en met alle andere landen tot een passende oplossing te komen, zodat het ICC zijn belangrijke werk kan voortzetten.
2: Of de Verenigde Staten daarvoor openstaan is niet bekend. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Het invasieve dier is een plaag geworden in veel sloten, zegt deze visser.
4: Omdat deze beesten eigenlijk alles eten en alles stuk maken. Waterplanten gaan kapot, de kanten vallen in omdat ze zeg maar gangenstelsels maken, vissen eitjes eten, amfibieën eten ze.
2: Waterschap hebt er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. 10 uur. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Het protest werd gekaapt door relschoppers. Deze journalist van de VRT was er ook.
2: Ik sprak daarnet ook nog met een agent die zei: een dag als deze, dat hebben we nog niet veel meegemaakt. Er zijn 4 bussen vernield in het totaal. Er zijn ook deel steps, deel fietsen, deel wagens in brand gestoken. Glascontainers omvergegooid en in brand gestoken. Het was echt een dystopisch beeld.
1: Bij de protesten in Brussel raakten een aantal mensen gewond. In Gent, in Vlaanderen, zijn 3 mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten ruim 30 mensen vast. Het kabinet biedt aan Q-koortspatiënten excuses aan. Op een bijeenkomst in Den Bosch zei zorgminister Hermans dat de overheid er niet voor hen was geweest. Zo werd erop gereageerd.
3: Toch wel heel blij met het feit dat ze het lef heeft gehad. Eerlijk gezegd, om dan toch te zeggen sorry.
4: Die anonieme, amorfe, gevoelloze overheid. Daar ligt het aan dat ik het nog eerst moet zien. Maar ik heb hoop.
1: 20 jaar geleden was er in Noord-Brabant een grote uitbraak van Q-koorts in de buurt van geitenboerderijen. 2000 mensen zijn daardoor nog altijd chronisch ziek. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: 11 uur. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. President Trump maakte dat bekend na telefonisch overleg met president Poetin. Trump hoopt dat nog voor de parlementsverkiezingen volgende maand de dieselprijs aan de pomp zakt. De Oekraïense president Zelensky reageert kritisch. Volgens hem spekt de overeenkomst Poetins oorlogskas. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof in Den Haag. Premier Jetten zegt dat Nederland achter het ICC staat. Hij noemt de sancties diep betreurenswaardig. De strafmaatregelen gaan over een half jaar in. Jetten zegt dat er nog tijd is om met de Verenigde Staten te praten over een passende oplossing. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en de passagiers. In Gent, in Vlaanderen, zijn drie mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten nu ruim 30 mensen vast. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het 8-0. Komende dinsdag is de return in Tilburg. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. En het weer vanavond en vannacht buien. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En het wordt morgen 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede en de beschaafde wereld geen enkel voordeel opleveren. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn afgelopen dag zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen. En de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag ook weer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.
2: Thuis in Hilvarenbeek. Flow Radio.
3: Where's all my soul, sisters? Let me hear you.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld. President Trump heeft dat gezegd na een telefoongesprek met president Poetin. Volgens Trump levert Rusland per direct 300.000 ton, in november 500.000 ton en later nog eens 4 miljoen ton. Vorige maand ondertekende Trump nog strenge sancties tegen de Russische energiesector, maar voor diesel geldt nu een ontheffing. Trump hoopt dat nog voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand de prijs aan de pomp omlaag gaat. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Voor de kust van Panama is een zware aardbeving geweest, met volgens de eerste schatting een kracht van 7,6. De schok veroorzaakte volgens media paniek in Panama-stad. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Het werd uit maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust is er kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.